0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. King's Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

Casablanca Zoo.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en Ja 21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Het wordt uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: plus.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je...

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: King. Distortion.

0: Kink. Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
5: Heijn. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Ons cw-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons cw-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
6: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens de AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.
8: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
6: Kink.
9: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
10: Je kent die gevleugelde uitspraak wel. Time flies when you're having fun. Nou, zeg dat.
11: Een hele goede morgen.
10: Het was een topweekend en ik hoop voor jou ook. Het is voorbij gevlogen, maar helemaal klaar weer voor een hele nieuwe werkweek. Een hele nieuwe week keihard in de ochtend op Kink Distortion. Van 7 tot 9 iedere ochtend zijn we er voor jou op Kink Distortion. En ik hoop dat het voor jou ook zo'n goed weekend is geweest en dat je niet dit hebt.
12: Alsof er een enge kabouter met lode schoentjes door mijn hersenpan stapt.
10: Maar dat je lekker fris bent. Wel of niet met medicatie, maar dat je lekker fris in je hoofd bent, geen paracetamol nodig hebt gehad of diclofenac of al die andere dempende stofjes. Maar dat je gewoon lekker fris bent voor de hele week om er weer tegenaan te gaan. En we gaan zoals iedere ochtend we dat doen in Kink. Nee, niet in Kink. In Keihard in die ochtend, Kink Distortion, blikken we naar het land. Kijken wat daar te doen is op een podium. En dan zie ik dat in Breda in Sound Dog er 2 bands voor je optreden. Hidden Intent en Mortal Sin. En die laatste, die heb ik nu klaarstaan voor je. Voor Keihard in de ochtend. En dat is de eerste plaat die je deze week gaat horen. Mortal Sin, vanavond dus live in Breda. Nu op Kink Distortion in Keihard in de ochtend. Dit is I Am Mortal.
13: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. Kink Distortion.
14: Hey Mike.

Berletak en Mjörd op King Distortion in Keihard in den Ochtend. Waarin het tijd is geworden om je voor te gaan stellen aan de grote dikke ikketip van deze week. Iedere maandag doen we dat. En dat is de plaat die je de hele week gaat horen in Keihard in de Ochtend. Een persoonlijke tip van Pour Moi. Deze week, ja, je weet het, ik houd van een portie stevige thrash metal. En als dan een van mijn favoriete Europese bands met een nieuwe EP komt, waarop deze track staat, ja, dan is er eigenlijk geen houden meer aan. Dus deze is het geworden. Angelus Epitrida heeft een nieuwe single. Er is een EP uitgekomen. Die EP verschijnt eigenlijk nog. Sorry, die komt op 19 november uit. Cycle of Ruin staat daarop, Burn It Down. En ook een cover van Sepultura van het album Chaos AD Propaganda staat daar ook op. Die Propaganda is inmiddels ook al verschenen trouwens. Maar wij houden het bij Cycle of Ruin. Dat is de nieuwe single van Angelus Epitrida. En dat is heel interessant, want na 6 albums heeft de band Century Media, het platenlabel, gedag gezegd. En ze zijn begonnen bij een nieuw platenlabel. En ze zitten nu bij Napalm Records. Maakt het iets uit voor de sound? Geen moer. Want de band klinkt nog steeds retenstrak, fantastische compositie en echte zalige thrash metal die ik nu voor je heb in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Deze week de grote dikke ikketip, de nieuwe single van Angelus Epitrida. Dit is Cycle of Ruin. Keihard in de Ochtend, goedemorgen.

Stolvogeln. Ik heb het even voor je opgezocht, hoe je het moet uitspreken op zijn Zweeds. Ik heb mijn best gedaan nu. Stolvogeln, natuurlijk van Soil Work op King Distortion Cat in de ochtend. Goedemorgen. Met strakjes Faith No More Midlife Crisis. Tony Iommi komt eraan. En Sepultura zometeen met Roots, Bloody Roots. En dit is Metallica Fade to Black. Ik had afgelopen week weer eens een mooie discussie. Wat is het favoriete album van Metallica? Bij mij switcht dat altijd tussen Master of Puppets of Ride the Lightning. Op dit moment is het Ride the Lightning. Dus ik had enorm zin om Fade to Black te draaien vanochtend in de ochtendshow. Hey, and here it is.

0: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
3: Aldi. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep de hele dag dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden. De touringcar ligt op zijn kant, de bestelbus is doormidden gebroken. Het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener. En het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.

Drie schitterende kunstwerken achter elkaar. Roots, Bloody Roots van Sepultura, World Alone, Tony Iommi. En Midlife Crisis, zo net, Faith No More. Zometeen een kaart in de ochtend op King Distortion. Zou je kunnen zeggen, het is het bandje van de zoon van. Maar daar doe je de band echt mee tekort. Ik heb het over Tala. En Tala is een band die heel veel mixen, heel veel muziekstromingen bij elkaar gooit. Het is new metal, het is new core, het is metalcore, maar ook is het industrial rap, deathcore, etc. En ze hebben een uitstekende drummer op de bas. Want op de bas staat Max Portnoy en dat is inderdaad de zoon van. Die overigens echt heel goed kan drummen hoor, die Max. Hier op de bas, want ze hebben Joel McDonald op de drums. Ik heb het over Tala dus. Zometeen hoor je ze met Overconfidence. Een keert in de ochtend op King Distortion. Nu nog even de nieuwe single van Anthrax. Everybody's Got a Plan.

Keihard in de ochtend, King Distortion en je hoorde Tala en Overconfidence. Straks na 8 uur geef ik je een overzicht van de top 10 van de lijst van Aggerman. De lijst die je afgelopen vrijdag weer hebt kunnen horen. King Distortion, onze eigen hitlijst op vrijdagmiddag. Daarnaast heb ik nog Black Veil Brides, Long Distance Calling. En zometeen trappen we heerlijk na 8 uur af met Obituary. Dit is nog Velvet Revolver en The Last Fight.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal Beauty Deals. Take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.
18: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
16: Kink.
19: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

horen. Wat een prachtplaat is dat. Die heet The Phantom Void. Je hoorde Long Distance Calling op Kink Distortion in Keihard in de Ochtend. En die band, ik vind het hele mooie muziek. Het is wat complex, hè? Het is een soort post-rock, post-metal. Toch ook wel een beetje progressive rock. Je moet er echt even voor gaan zitten. Maar dit viertal uit Münster heeft mijn muzikale hartje toch wel gestolen. Dit was een plaat van een tijdje terug al, hoor. Je hoorde Middleville van Long Distance Calling in Keihard in de Ochtend op King Distortion. En zo meteen hoorde je nog Obituary en Slowly We Rot. Zo dadelijk ga ik je een overzicht geven van de top 10 van de lijst van Aggerman. En we draaien de nummer 1, mocht je het afgelopen vrijdag hebben gemist. En dit zijn nog Black Veil Brides op King Distortion in Keihard in de Ochtend en Bleeders.

Blackfield Brides en Bleeders op King Distortion. Keihard in de ochtend, prachtige maandag. Waarin ik je nu ga terugnemen naar afgelopen vrijdag. Want toen was het weer tijd voor de lijst van Achamman. Die hoor je iedere vrijdagmiddag op King Distortion. En ook afgelopen vrijdag was hij daar natuurlijk. En ik ga de top 10 met je doornemen en draai de nummer 1. Op 10 nieuw binnen, Godflesh, Living / Ending. Op nummer 9, gestegen van 14, Glory Hammer en Ultimate Sacrifice. Nieuw binnen op nummer 8. Dat is niet waar, blijven staan op nummer 8. Darkness van Ignea. En wel nieuw binnen op nummer 7, Black Magic Radio. De nieuwe single van Green Lung. Frozen Crown met Reborn gaat van 3 naar 6. En nieuw binnen op nummer 5, Graveyard, A Means to an End. Xandria en Eclipse gaat van 3 naar 4. En Marilyn Manson, de nummer 1 nog van vorige week, Front Toward Enemy, van 1 naar 3. En dan op 2 nieuw binnen, Glory Hammer. Twee nummers dus in de top 10 in de lijst van Achamman. Dit is nieuw binnen dus, Die With A Sword In My Hand. En dan komen we toe aan de nummer 1. En die nummer 1, dat is de plaat die staat op het nieuwe album van Mastodon. Het is de derde single die van het album afkomstig is. Het album heet Marrow Deep. En dit is In The Ruins, de nummer 1 in de lijst van Achamman is dus Mastodon.

0: Wat een indruk heeft deze band de afgelopen weken tijdens een Europese tour weer gemaakt. Judas Priest op King Distortion en Keihard in de Ochtend. En Painkiller. Straks hebben we nog Great White voor je. Oudje, classic, Rock Me. Hippotractor, de grote dikke ikketip van vorige week. En zo dadelijk Engel van Rammstein.
1: King Distortion.
2: Rotterdam, de stad van Feyenoord.

0: daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude.

Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Volgens het AD vinden we de meeste rokers onder jongeren en dat komt vooral door de opkomst van vapen. En om het woningtekort aan te pakken moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen, zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen gebeurt steeds minder vaak, omdat de kosten te hoog zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook wat stapelwolken en het wordt 20 tot 24 graden. Kink, Distortion.

0: Engel. Zo dadelijk op King Distortion heb ik vinyl voor je. Want ik wilde heel graag vandaag Great White draaien en Rock Me. En daarvoor heb ik het originele singeltje uit mijn kastje gehaald. En het kan zijn dat je dan tijdens het draaien van het singeltje hier en daar misschien een hoort. Maar hey, dat is de warmte van vinyl, moet je maar denken. Het is vandaag 25... dat is niet waar, dat is morgen pas 24 augustus. Is vandaag, ik wil alweer veel te hard richting kerst. En over kerst gesproken, op 24 augustus 2025... werd er een temperatuur gemeten van 3,8 graden in de nacht. Dus zul je denken, ach, wat zal het me. Maar in Eindhoven en Volkel kwam het op 10 centimeter hoogte tot, jawel, 0,3. En dat was pas de derde keer sinds het begin van de metingen dat er in augustus ergens in Nederland aan de grond vroor. Brrr. We gaan dus inderdaad al richting die kant op, richting kerst. De dagjes worden al korter. Moeten we nog niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar jij wilt graag weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de Kink Studios. Want daar staat de enige echte kaart in de ochtend. Weermachine.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: Kippenvel
4: tot op je klote.
5: Nou, dat vind ik wel lekker.

Wat een heerlijk subtiel einde. Oblivion Walker van Hippo Tractor. Het was vorige week mijn grote, dikke, ikke tip. En deze week is dat dus Angelus Epitrida. En die hoor je dan iedere dag in de ochtendshow. En maar deze van Hippo Tractor zal nog regelmatig langskomen, kan ik je beloven. En wil je de band live zien, kan 1 november Maastricht in de Muziekgieterij, 4 november Vera Groningen, 5 november Nijmegen Merlijn, 13 november Den Bosch in de Willem II en 18 december in Vlaardingen in de Kroephoekfabriek. En dan hebben we deze ochtendshow alweer uitgevlogen. Of zoiets. En gaan we ons richten op de rest van de dag. Geniet ervan. De hele dag hoor je de beste en lekkerste rock en metal op King Distortion. Voor jou gespeeld door Cas. En om 4 uur is er live en puur op King Distortion. En wat de ochtendshow betreft, tot morgen vroeg. We zijn er weer van 7 tot 9. Maak er een machtige maandag van. En ik heb nog Motorhead voor je en Civil War. Tot morgen.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakten lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

have

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: King Distortion. King Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis... op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten... Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido... voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en sim-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht... na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd... en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten... liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is... halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handscore maakte op het WK... is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller. Het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: stuur een bericht met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: tank.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Afrotros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Afrotros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Du hast mich. Du hast mich.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. King Distortion.

0: Toedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso. Omdat elke rit telt.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

Ring it!

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.
1: Kink. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Kink. Distortion.

0: Distortion.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu haal, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
17: Dit is Kink Distortion.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de Avrotros zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna €15.000. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat één vos op de uitkijk terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jot en dit is Live en Puur. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En de regen komt zonder schijn, maar nou ja, we hebben eindelijk weer regen. En terwijl de natuur een lekkere opfrisbeurt krijgt, zijn wij weer in ons vertrouwde huiskamer van Studio Jotten ingedoken. Met een hele grote bak aan nieuwe releases. Kijken we stiekem even over het hek bij Lowlands. Bettelen Jelle en ik weer een ronde. En hebben we weer even de cd-laten opengetrokken met Punkorama 3. Waarvan ook weer een padeltje erop staat. En daarmee starten we vandaag. Dit is Straight Faced met Greed Motivates.

0: Ja, dat was van Punkorama 3, Straight Faced met A Great Mother of Hate. En ja, Punkorama 3 zijn we alweer gekomen.
1: Ja, ik ben alleen bang dat we het niet gaan afkrijgen voordat we weer beginnen met bands en uitzendingen.
0: Maar hoeveel Punkorama's zijn er nou inmiddels al niet?
1: Ja, veel.
0: Het is nog net niet. Ik wees trouwens blij dat we niet de No Dance hit doen. Want dan zit je echt ergens in de 30 of zo, volgens mij.
1: Ja, oké, dat doen we niet. Maar dan doen we gewoon lekker deze zomer tot september. Ja. Doen we even cd's en dan slaat het eventjes op. En dan volgend jaar in de zomer, wanneer we weer even zonder band zitten, gaan we weer door met de volgende.
0: Oh, jezus. Ja, is goed.
1: Ja?
0: Maar we zijn begonnen met 4. Dus volgende week moeten we dan 5 doen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dus, okay.
1: Ja, die had ik al op mijn netvlies. En ik vond het wel grappig, want ik zag van de week ook op de socials een post voorbij komen van iemand die het ook super vet zou vinden om zelf een verzamel-cd te gaan doen. Ik vond het wel grappig om dat eventjes zo te horen dat meer mensen met dat idee spelen. En dat was in dit geval Fortress Music, die lekker alle festivals dit jaar afgaat.
0: Oh, die op Fleshy komen inderdaad.
1: En die is lekker dingen aan het ontdekken. Dus Fortress, als je een keertje luistert, je bent van harte welkom een keertje aan te schuiven. Gewoon een keertje mee te babbelen, zou ik zeggen.
0: Ja, nee, en er zijn natuurlijk wel verzamelaars vanuit labels en dergelijke. Want ik weet dat er een Straight Edge Youth Crew compilatie is van een Nederlands labeltje. En oh, ik weet wel die jongens heten, maar ik weet eventjes niet meer hoe het label zelf heet. Maar in ieder geval, die is er. Je hebt volgens mij vanuit White Russian hebben ze wel eens een compilatie album gedaan.
1: En ook natuurlijk onlangs nog Big Dog Records met de Pizza Sessions.
0: Ja, nee, dat ook nog inderdaad. Al moet ik wel zeggen, dat blijft. Punkorama bleef natuurlijk ook gewoon binnen het eigen Epitaph gebeuren. Epitaph Fatrack, denk ik, zo'n beetje. Maar goed, luisteraars, jullie luisteren wel weer lekker op donderdagmiddag naar ons, naar Live en Puur. En Hanna vertelde het al, we hebben weer een hele bak aan van alles en nog wat. En we kunnen ook weer eens een keertje naar Lowlands kijken, want daar staan gewoon weer dingen met gitaren.
1: Ja, ik zou het stiekem ook wel heel erg leuk vinden om daar weer een keertje naartoe te gaan. Maar daar hebben we het straks verder nog wel even over, want we hebben er van alles nog een lijst, maar eerst andere dingen.
0: Ja, zeker. Nieuwe release gevonden. Peace Test, Marching Order. Geen idee waar ik het vandaan had, maar ik vind het vet.

Ja, en dat was Peace Test met Marching Order. Echt een heerlijke... King Distortion. Zo. Shattered Youth met Shattered Crew. We gaan zo meteen weer verder.

0: er was nu wel Shattered Youth met Shattered Crew. En daarvoor was Peace Test met Marching Order. En lieve mensen, ik moet er weer even een beetje inkomen. Dit is weer mijn eerste uitje sinds ik ongeveer een week lang echt goed ziek op de bank heb gelegen. Zoals jullie waarschijnlijk vorige week ook al hoorden.
1: Ja, nee, vorige week. Ja, ze, echt, het was Hanne. Het was geen verkouden zeehond. Nee. Het was gewoon echt Hanne.
0: Ja, en inmiddels ben ik er weer. Maar ik merk echt, mijn focus is er nog niet helemaal. En dat was ook wat merken net. Dus sorry dat ik eventjes door een heerlijk nummer heen heb gepraat. Maar Jelle, je hebt echt een paar hele vette pareltjes meegenomen.
1: Ja, nee, klopt. We hadden net Shattered Crew met... Shattered Youth met het nummer Shattered Crew. Van het album Shattered Crew. Die 31 juli is uitgekomen. En daarvoor hadden we Peace Test met Marching Order. En die is afgelopen vrijdag uitgekomen met de plaat Repercussion.
2: Cool.
1: Ik trek het heel goed. En je moet goed opletten, want het duurt niet lang.
0: Nee, het is zo voorbij en dat merkte ik ook inderdaad. Want we dachten nog even tussendoor iets te doen. En daar was ik ook helemaal van de leg.
1: Ja, ik vind het wel mooi met die plaat van Peace Test. Dat zijn 12 nummers in 12 minuten 19.
0: Oh, dus dan
1: weet je dat het gewoon lekker is.
0: Ik vind dat wel jammer dat het niet onder 12 minuten 12 is geworden.
1: Misschien is dat het wel. Alleen is het gewoon net niet helemaal lekker geknipt daarin. Bijna. Shattered Youth is 9 nummers in 9 minuten 11.
0: Die missen ook, hebben net 2 seconden te veel.
1: Bijna. Ik zal het ze doorgeven. Maar in ieder geval, toffe bands. Ik trek het wel.
0: Ja, nee, zeker. Ik hoop dat er nog veel meer van deze twee bands gaat komen. En het volgende wat er in de lijst staat, is een band die ik toevallig ook tegenkwam. Volgens mij zijn ze al een tijdje bezig. Ik heb niet goed genoeg mijn huiswerk gedaan om er iets meer over te kunnen vertellen. Maar het is een van de dingen die voorbij kwam in de playlist op het moment dat ik lekker met een dekentje op de bank lag. Dat is in ieder geval Throne Rehearsed.

0: Ja, dat was Down Below met No Equalizer. Een van de pareltjes van Punkorama nummer 3, waar ik echt heel erg blij van word. En ik zit net te kijken naar wat we hierna gaan draaien. En ik denk dat ik die straks lekker door Jelle ga laten aankondigen.
1: Dat lijkt me een hele goede om te doen, inderdaad. Nee, maar Punkorama 3, ja, voor mij staan er dus ook heel wat dingen op. En ik zit al stiekem eventjes verder te kijken van de volgende Punkorama platen.
0: En stiekem zijn de eerste toch de leukste.
1: Ja, nou, op een gegeven moment dan... Het wordt... Er zijn meer bands op die ik gewoon minder goed ken.
0: Misschien kunnen we dan beter
1: daardoor,
0: volgen...
1: Oh, sorry. En daardoor ook gewoon de nummers dus niet ken. En het waarschijnlijk ook destijds geen kans heb gegeven.
0: Nou, misschien moet ik dan gewoon maar wat verrassingen van je uitzoeken volgend jaar.
1: Dat is altijd goed.
0: En wat we natuurlijk ook kunnen doen is dat we gewoon andere verzamelcd's gaan pakken in plaats van Punkorama als die beter zijn.
1: Ja, zeker. Dat kan zeker. Ik heb anders ook nog wel wat, als we het toch over oude verzameldingen hebben, nog wel wat interessante verzameld-dvd's en dergelijke. En je hebt zelfs ook nog van, volgens mij, een of ander festival in Amerika, waar echt allemaal, alle grote hardcore dingen en metalcore dingen destijds allemaal waren. En die vond je op een gegeven moment ook allemaal op YouTube in fucking slechte kwaliteit. Dus Terror, Comeback Kid, Bleeding Through, echt van alles en nog wat. Daar zouden we ook nog eens wat uit kunnen halen.
0: Dat klinkt ook wel eens een heel goed idee. En misschien moeten we toch ooit een keer gaan kijken naar een verzamel-cd van Live & Pure per seizoen.
1: Oeh.
0: Dat zou heel erg vet zijn.
1: Dat zou op zich wel mooi zijn inderdaad. Gewoon Live & Pure 26-27 compilatiealbum. Alleen dan is het ook weer lullig als je niet alle bands erop zet.
0: Ja, maar dan moet gewoon alles op. En dan gewoon een dubbel cd.
1: Alles? Nee, een cd-album.
0: Oké, gewoon echt een vinyl.
1: Ja, dat,
0: twee vinyls, dat lijkt me heel vet.
1: Nou, wie weet, we gaan erover nadenken. Maar jij wilde heel graag dat ik de volgende ga aankondigen. Het is een nieuwe vondst van me. 7 augustus is deze split uitgekomen.
0: Okay.
1: In ieder geval, volgens mij is de split. Ik vond het heel bijzonder. En het gaat om het Duitse Japanische Kampfhose Spiele. Spreek je het goed uit?
0: Nee.
1: Top. In ieder geval, dit is Brutal Truth.

0: It's brutal truth!
1: Ja, dat is Japanse kampvuur spelen. En het is maar goed dat Jelle het nummer Brutal Truth had meegenomen. Ja, dat zei je inderdaad, soort van. Maar een ander nummer wat je ook had kunnen kiezen, maar was Loyaliteitsaufmars der Verlierer. Dat had ik ook wel graag gehoord hoe je dat had uitgesproken dan.
2: Ja, ik ook, maar je zal het nu nooit weten.
1: Ja, verdorie, ik zet hem wel een keertje in de lijst, mag jij hem aankondigen.
2: Oké.
1: Okay. Ik vond het in ieder geval een hele toffe en weer even wat anders.
2: Ja, nee, ik trok het wel goed. Ook op een gegeven moment een soort van black metal-achtig stuk erin. Dat had ik niet verwacht, maar wel lekker.
1: Ik moest ineens denken aan een band die... Nou, een band, het is een project wat ik vroeger wel eens luisterde. Het lijkt er totaal niet op, maar de stem, dat leek me er wel heel erg aan denken. En dat is Samsa's Traum. En dat is een totaal ander genre. Het is niet iets wat wij zomaar zouden draaien. Wat perfect op King Distortion zou passen. Ik weet niet waarom, maar ik moest eraan denken. Misschien omdat het een Duitse naam heeft, deze band, project of wat het ook is.
2: Ik moest bij de stem vooral denken aan oude Heaven Shall Burn. Oud-Duits. Dus misschien dat wel heel makkelijk is. Maar in ieder geval, ze zijn begonnen in 98, hè? Dus ze zijn al een tijdje bezig.
1: Dat is, we zitten echt een beetje de afgelopen weken in dat straatje van alles in de jaren 90 en begin 2000. Niet verkeerd trouwens.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar het geeft wel weer dat wij alweer een aardig tijdje muziek luisteren. En daarmee ook al een aardige leeftijd aantikken. Hey, we zijn alle twee nog niet grijs, dus...
2: Nee, dat moest er wel eens bij komen. Godsamme. Nee, zeker niet. Maar daarom vind ik het juist ook wel leuk dat we heel veel oude dingen luisteren, maar ook juist weer heel veel nieuwe dingen tegenkomen. Want ik ben ook weer een andere tegengekomen, namelijk de band Holder. En als ik nou mijn huiswerk goed had gedaan, dan had ik meteen gewoon voor me waar ze vandaan komen. En de US... Verder staat er niet bij.
1: Lekker bezig, Jelle.
2: Ja, in ieder geval, die kwam ik ergens op de Insta's tegen. En dit is Inconsolable.

0: Ja, en dat was Holder met Inconsolable. Ook een hele lekkere vondst, Jelle.
1: Ja, nee, zeker. Ik ben blij met dit soort dingetjes iedere keer. Scheelt mij ook weer heel veel zoekwerk.
0: Ja, dat snap ik. En ik ben ook wat betreft dat... Heel erg
1: goed. Skibidibidibidupapam. Poeparapam.
0: Skibidibidibidupapam. We hoeven niet eens een band te hebben. Jelle kan zo beginnen.
1: Zeker wel.
0: Maar ik ben ook wat dat betreft heel erg benieuwd waar Sakkies de Band ook alweer mee gaan komen. Want vanaf september dan beginnen wij natuurlijk weer met gewoon echt bands bij ons on stage.
1: Ja, zeker. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn. En of ik mijn oordoppen nog kan vinden. En nee, dat gaat allemaal goed komen. We hebben een leuke lijst aan.
0: Ja, vooral dus, wat voor muziek zij gaan meenemen buiten de muziek die ze natuurlijk zelf spelen.
1: Ja, dat is altijd weer een hele spannende. En daar zitten ook heel vaak weer hele interessante nieuwe dingen bij. Dus nee, kom maar op.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hey, en de volgende heb je ook weer gevonden ergens.
1: Ja, zeker wel. Een Nederlandse band uit zuiden van Limburg. Volgens mij
0: kun je nu nog spreken van Nederland?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar dit is in ieder geval Echoes of Ruin. Met Tripwire. En volgens mij heb ik die ergens gezien op een poster. En er stond ook bij Limburg Hardcore of iets dergelijks. Ik denk, hey, maar die ken ik helemaal niet. Die gaan we meenemen. Dit is in ieder geval Tripwire. Van Echoes of Ruin. In Ruin.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: King Distortion, keihard in de ochtend.
5: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
4: Keihard in de ochtend.
5: Keihard in de ochtend op King Distortion.
4: Dit is King Distortion.

0: Ja, Agnostic Front met Gotta Go. En je luistert nog steeds naar Live and Pure op King Distortion. En we zitten alweer in de tweede half uur van onze uitzending.
1: Ja, zeker wel. Ja, Agnostic Front, ook weer dus Punkorama 3. Maar ja. Ik heb even gekeken. Die band is opgericht nog voordat ik geboren was.
0: Zo, de tandjes. En toch is het echt zo'n episch nummer. Wat gewoon, nou ja.
1: Ja, zeker, zeker. Maar Gotta Go is ziekem ook weer 98, hè?
0: Oh, nou, dat valt nog mee. Dat is nog goed te doen. Toen was ik inmiddels al wel tiener en zat ik op de middelbare school.
1: Wacht even, je zegt 98. Oh, dat is nog wel te doen. Dat is 28 jaar geleden.
0: Ja, en toen was ik dus 13. Dus dat is ook best wel erg.
1: True. True. Ik ga niet zeggen hoe oud ik toen was.
0: Nee, dat is ook maar laat, inderdaad. Hey, en vanavond hadden we eigenlijk iets anders voor zometeen in de planning staan. Maar ja. Daarvoor hebben wij, nou heb ik in dit geval wat vulling gezocht. En daar kwam ik uit op een paar bands waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben. Wat er de komende maanden, jaren nog van ze gaat komen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn toevallig ook twee bands die een tijdje terug bij een showtje samen hebben gestaan. Volgens mij was het Output. Ik weet het even niet meer.
1: Ik was er niet bij.
0: Nou, in ieder geval, ze hebben op een showtje gestaan samen met een aantal andere bands. En we hebben toen de tijd ook wat van hun gedraaid. Van beide bands, volgens mij ook al.
1: Ja, klopt, zeker.
0: En ik vond het gewoon heel erg vet. En ik luister het graag nog terug. Alleen van de ene zijn het alleen twee demos die zijn uitgekomen. En de ander die heeft ook nog niet zo gek veel staan. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus vandaar dat ik ze mij in de lijst heb gezet. Om toch eventjes een nudge te doen naar ze. Van, hey, kom eens met nieuwe dingen nog.
1: Ja, wie weet dat ze dat wel komen doen. En je weet natuurlijk niet waar ze achter de schermen mee bezig zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. Volgens mij eentje is heel hard bezig met heel veel spelen in ieder geval.
1: Sowieso inderdaad de eerste. These Hands, die zie ik op heel veel flyers voorbij komen. Dus die hebben vooral, denk ik, hun tijd te besteden daaraan. En de andere, Left Alive, zie ik ook steeds vaker wel weer langskomen. Dus hartstikke leuk.
0: En wat betreft langskomen, ze zijn ook wat mij betreft van harte welkom een keertje hier te komen buurten.
1: Oh, dat zeer zeker. Maar dat is altijd zo. We zijn hartstikke gezellig.
0: Ja, dat sowieso.
1: En het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer in, dus het wordt één groot feest.
0: Hier is in ieder geval met These Hands, met These Hands.

0: Ja, Left to Love. En ondertussen is Hanna de studio weer in elkaar aan het beuken.
1: Vakkundig aan het slopen.
0: Ja, Fight Back. Dat is toevallig ook de naam van het nummer. Nou, dat is toevallig, ja, zeg.
1: Nou, ik ben inderdaad aan het terugvechten naar de microfoon, want ik ben een beetje...
0: Hoe gaat het, Freddy? Mercury?
1: Ja. Zo zit ik er wel bijna bij, inderdaad.
0: Ongeveer. Nee. Nou, niet zoals die er nu bij ligt, maar destijds.
1: Ik ben iets lebendiger, wil ik zeggen. Nou,
0: gaat goed, hè?
1: Het gaat heel erg lekker, inderdaad. Yes, nee, ik ben een beetje van mijn apropos door de website van Lowlands.
0: Oh, ja, die trip lekker altijd.
1: Zo, nou, dat is nog steeds... Doe maar gewoon weer de oude site van vroeger of dat boekje van vroeger.
0: Dat wordt helemaal lastig, hè? Want die heb je niet altijd bij je.
1: Nee, maar ik vond het wel zo lekker.
0: En dat boekje, dat krijg je pas als je daar naar binnen gaat.
1: Ja, dat is
0: dus
1: ook wel
0: zo. Dus dan
1: kan
0: je vooraf niet checken.
1: Ja, want ik wilde eventjes kijken wanneer een aantal van de bands speelt. Nou, in ieder geval twee bands zou ik heel erg graag willen zien. En eigenlijk ook wel de band die we zo meteen als eerste gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: Want die hebben natuurlijk bij ons op Jera in de uitzending gehad.
0: Jazeker wel. En het mooiste vond ik nog van het interview is... We hadden een oud nummer in de lijst gezet om te draaien. En het verbaasde zelf bij het nummer van... Oh ja, we deden daar dit. En oh ja, we hadden dit dan. Dat ze het zelf helemaal vergeten waren. Wat ze dus blijkbaar op plaat allemaal hadden ingespeeld.
1: Nou, dat doen ze toch goed. En het is toch een soort trip down to memory lane. En wellicht hebben ze het nu wel weer toegepast in hun shows.
0: Ik heb geen idee. Ik heb ze nog steeds niet live mogen zien.
1: Nou, toch naar Lowlands, Jelle. Dus,
0: sorry, ik heb andere verplichtingen.
1: Oh, je had volgens mij iets
0: met jouw
1: feestje.
0: DJ. Jazeker, we hebben een feestje. Een feestje.
1: Ja, dus, dat snap ik helemaal. Nou, misschien dat je ervoor of daarna nog even eruit kunt sneaken.
0: Nee,
1: jammer.
0: Gaat niet lukken. Nee, dus helaas. Nee, Politie Warnsveld moeten we dus een andere keer nog maar gaan zien. We gaan even een stukje van het eind van dit uur en begin volgend uur eventjes naar Lowlands toe. Om toch te checken van, hey, wat staat er nou eigenlijk daadwerkelijk met gitaren erin? En dat gaat weer de goede kant op.
1: Dus, ja, en wellicht kunnen we een klein tripje down memory lane ook doen, want we zijn er alle twee regelmatig geweest.
0: Nee, maar ze stiekem ook alweer 15 jaar geleden voor het laatst.
1: Ja, voor mij is het ook zoiets. Jemig.
0: Zo. Ja, we worden oud, Hanna. We worden oud.
1: Oh, dit doet zeer. Maar ja.
0: Maar dit is in ieder geval Politie Warnsveld met videotheek recht uit een film.
1: Wat zien.

0: zijn als politie Warnsveld met videotheek recht uit de film. En dat geeft me echt een beetje zo'n nostalgisch tekenfilm intro tune gevoel van vroeger.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik vind het erg vet. En ik, ja, heren, we gaan jullie binnenkort nog eventjes contacten.
1: Lijkt me ook een hele goeie inderdaad. Ik zou het heel tof vinden als die een keertje hier komen te staan.
0: Ja.
1: Dus nee, de Popo Warra Audio System. Die moet hier naartoe komen.
0: Volgens mij staat het hier dan wel goed vol.
1: Dat denk ik wel. Denk het wel.
0: Een paar extra stoeltjes neerzetten.
1: Gezellig toch?
0: Oh, dat sowieso. Maar dat is bij ons altijd al in de studio volgens mij.
1: Ja, dat komt wel goed. Dus nee, nog een paar weekjes. En dan, ja, dan gaan we het weer merken met de band hier.
0: Ja, ik heb er wel weer heel veel zin in. Het wordt wel weer even een heel ander gevoel dan wat we de afgelopen weken natuurlijk hebben gedaan.
1: Ja, moeten we een keer mogen we een paar liedjes meenemen. En de rest moet dan weer de band meenemen. Nee, komt helemaal goed.
0: Oh.
1: En dan hebben we onze segmentjes ook weer terug.
0: Ja, dat zeker. Ik ga dit jaar een ander segment erbij pakken.
1: Oh.
0: Ik zit nog een beetje te dubben tussen twee dingetjes.
1: Vertel.
0: Nou, ik
1: of,
0: heb...
1: Of laat iedereen vol verwachting luisteren. De eerste show.
0: Dat zouden we sowieso kunnen doen. En sowieso, we hebben deze zomer... nou, dan hebben we deze zomer. Dat is pas de tweede keer dat we dat doen trouwens in onze uitzending. dat doen we in het volgende uurtje. Gaan Jelle en ik nog een keertje battelen.
1: Ja.
0: Wellicht is dat ook iets wat we gaan meenemen. Ik weet het nog niet.
1: Zou kunnen.
0: Moet ook nog wel over nadenken. Ik vind het tot nu toe wel in ieder geval heel erg leuk.
1: Ja, snap ik wel. Omdat je de vorige hebt gewonnen.
0: Ja, dan moeten we even kijken wie er vandaag gaat winnen.
1: Ja, we gaan het merken.
0: Hey, en de volgende band die staat op Lowlands ook dit jaar. En die hebben we vorig jaar ook toevallig ook bij ons een uitzending gehad. Piera ook.
1: Klopt. En ik weet nog dat ik toen eventjes over het hek heb gekeken toen ze speelden. En het was zo grofstoffelijk druk in die tent.
0: Snap ik wel.
1: En het podium stond ook al vol. Dus nee, dat ging er lekker op. We hebben het in ieder geval over Killtrip. En die hebben net ook weer wat nieuw materiaal, volgens mij. Of in ieder geval wat nieuwer materiaal uitgebracht. Dit is Carbon Bay.

0: Kinkistortion.
1: Ja, Guilt Trip, Cut From God. Ook dus te zien komend weekend op Lowlands.
2: Ja, ik vind het een bijzonder uitstapje, maar wel heel erg vet dat ze deze gewoon op Lowlands hebben neergezet.
1: Nou, ik begreep dus dat in het interview met de nieuwe festivaldirecteur van Lowlands, want dit is zijn eerste jaar, dat hij ook heeft aangegeven dat hij toch wel weer wat terug wil naar, naar vroeger. Met dus wat meer gitaardingen erin, alles. Dus vandaar dat er nu een aantal van deze bands bijstaat. Ik ben er wel benieuwd hoe die in godsnaam bij Guilt Trip is gekomen. Want dat zou nou niet direct mijn eerste idee zijn geweest voor een grotere band in dit genre voor op Lowlands.
2: Nee, zeker niet. Maar ik ben wel wat dat betreft heel benieuwd hoe het publiek erop gaat reageren. Want Lowlands heeft natuurlijk de afgelopen jaren best wel een naam gekregen in de zin van festival voor populaire muziek met mensen die vooral voor het festival komen en iets minder voor de muziek.
1: Ja, het is vooral dat je een duidelijke scheiding kreeg op een gegeven moment tussen nachtpubliek en dagpubliek. Mm. En ik weet dus niet of dat nog steeds zo is, maar wie weet. We gaan het wel merken, want heel veel dingen worden ook wel uitgezonden tegenwoordig. Dus ik hoop dat er ook een stukje Guilt Trip bij zit en dan gaan we het merken.
2: Ja, dat zou heel erg tof zijn. En wellicht als ze deze lijn doorzetten, misschien is het een tripje waard om volgend jaar naartoe te gaan.
1: Wie weet, ik ben ergens wel benieuwd om dan weer eens een kijkje te nemen. Dan mijn oude bandjes, die heb ik allemaal weggeflikkerd volgens mij.
2: Ik heb nog een hele schoenendoos vol liggen.
1: Ik ergens ook volgens mij, met nadruk op ergens. Geen idee, maar dat oude kaartjes, oude concertkaartjes.
2: Oh, die heb ik ook nog ergens.
1: Kennen jullie dat nog, mensen? Concertkaartjes? Nee, dat vroeger, dan kreeg je het een kaartje. Maar dat, nee. We gaan het zien. In ieder geval wat er ook nog staat, is Emil en de Sniffers. Die snap ik nou wel dat er staan. Dit is Security. Tot straks.

0: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen. Zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Turnstile met Dull op de achtergrond nog een klein stukje. En die staan komende zondag op Lowlands op de Alpha. En dan van 7:30 tot 8:30.
1: Dat is een mooie tijd voor ze. Dus, net voordat het echt donker gaat worden. Dus nee, leuk. En ik ben ook dus, ja, we hebben ze vorig jaar gezien als afsluit van Jera.
0: Mm.
1: En hoe dat losging. Dus ik ben benieuwd hoe dat op Lowlands zal zijn.
0: En we hebben ze natuurlijk nog een keertje gezien.
1: Ja, één nummer.
0: Ja, dat was...
1: Revolution Calling.
0: Ja, was op de een of andere manier daardoor wel echt super vet. En heel bijzonder om dan toch nog ze te hebben gezien daar zo.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Voor degene die het niet meer precies weten... Trapped on Rise speelde. De drummer van Trapped on Rise is de zanger van Turnstile. Heel Turnstile was daar aanwezig. En dan hadden ze zoiets van... Hey, Trapped on Rise is klaar. Nou, dan doen wij toch ook nog even wat. En ze zouden eigenlijk langer spelen, maar er ging eventjes iets niet helemaal lekker op de betonnen vloer van de venue.
0: En je ging face forward met een stage dive en dat liep niet helemaal zoals het zou moeten.
1: Ja, nee, beton geeft nog minder mee.
0: Ja, het is een beetje jammer dat het niet meeveert, hè?
1: Op zich is ook wel lekker dat beton niet meeveert. Weet je hoe kut dat rijden is anders?
0: Ja, oké, fair enough. Maar op zich... Voor een show zou het op zich wel vet zijn. Gewoon echt zo'n bouncy vloer.
1: Nee. Maar goed, in ieder geval luisteraars, welkom. Het is de tweede uur van Live en Puur. En we zakken er meteen alweer weer in. Maar we zijn er nog steeds hier rechtstreeks vanuit Studio Jottem. We blikken nog eventjes vooruit naar een aantal wat hardere dingetjes die komend weekend op Lowlands zijn.
0: Ja, en trouwens, wat betreft vooruit, ik wil ook nog heel even achteruit. Wat is jouw meest favoriete herinnering van een van jouw Lowlands tripjes?
1: Oh god, nee toch. Dat zijn er echt... Ik ben 13 jaar achter elkaar geweest, hè? Dus
0: ja.
1: Dat zijn heel veel verschillende dingen. Om daar één ding uit te kiezen, godsgloeiende tafas. Ik zou het serieus niet kunnen opnoemen zo.
0: Nee?
1: Nee. Er zijn zoveel dingen langs geweest daar. De ene ding wat me altijd is bijgebleven, het eerste jaar dat de X-ray er was. En dat schijnt dus niet de X-ray te zijn die er tegenwoordig is. Maar toen het nog echt wel een soort van omgebouwde zeecontainer was.
0: Yeah.
1: Toen stond Aux Raus daar. Een rave, punk, band, gabber gebeuren. En heel, heel vet. En het was fucking warm. Het puilde uit. Echt, er stonden gewoon 5 rijen dik nog buiten dus die zeecontainer. En het was één groot feest, moshpit, meeblaren, alles. Dat was prachtig.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb die helaas moeten missen. Maar ik denk als ik mijn favoriete herinnering, of tenminste een van de dingen die me is bijgebleven, waarvan ik toen nog niet wist hoe die gasten eruit zagen.
1: Mm-hmm.
0: Dat waren die gasten van NoFX. En die kwamen in een golfkarretje langs gescheurd. En iets later heb ik ze zien spelen. Ik ging ook voor onder andere die band naar Lowlands dat jaar. En dat,
1: heeft NoFX op Lowlands gestaan? Ja,
0: volgens mij was dat... Nu zit ik echt heel veel te twijfelen.
1: Ik heb ze wel gezien op Pinkpop, maar dat is alweer 98. Dus
0: ik
1: dat
0: moet
1: is
0: dat even
1: verleden.
0: Gaan uitzoeken. Maar volgens mij... En anders zit ik echt te trippen hier zo. Maar dat is één ding wat me
1: voorbij... Lowlands 95 staat hier.
0: Dan is dat niet die band. Dus ik ga nog...
1: Oh, wacht. Ja, trouwens. Lowlands 2010.
0: Ja, dus
1: ja,
0: toch
1: want
0: wel.
1: Toen hadden ze een roodharig jongetje vooraan staan. En die kreeg nog even de volle laag toen.
0: Ja, maar in ieder geval daar heb ik ze. Dus ik wist zeker dat ik ze heb gezien daar.
1: Ja, daar heb ik ze ook gezien. Klopt. Ja, was ik alweer bijna vergeten.
0: Nee, dat was in ieder geval een van mijn herinneringen. De andere die laten we maar even achterwegen. En een van de vette mensen die hier stond, dat was Lambrini Girls. Of die er dit jaar gaan staan, bedoel ik. En je had het nummer Cult of Celebrity meegenomen.
1: Welke?
0: Cult of Celebrity.
1: Celebrity dan.

0: Viagra Boys met Man Made of Meat. Het blijft een bijzondere band.
1: Ja, dat is zeker. Maar ze maken er wel een goed feestje van.
0: Ja, zeker. Ik heb de beelden ook van Jera gezien. Nog wat andere dingen ook die voorbij kwamen. Het is wel altijd een gekkenhuis volgens mij.
1: Ja, dat zeer zeker. Wat dat betreft wel jammer dat ik ze heb moeten missen. Maar er zijn genoeg andere toffe dingen.
0: Daarom. Die gaan nog een paar keer terugkomen, gok ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Hey, en het is nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want wij gaan weer even lekker battelen, Jelle.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Vorige week natuurlijk met de introductie van de vier battles is 3-1 geworden. Helaas.
1: Ja.
0: Dus ik mocht ik wil zeggen soort, nee, niet soort.
1: Het genre,
0: bingo, dat is het genre inderdaad. Dus ik had gekozen voor Straight Edge Anthems.
1: Je hebt me wel echt een uitdaging daar gegeven om iets te zoeken, hoor.
0: Dat snap ik. Daarom moet ik het een beetje interessant houden. Ik had daarvoor gekozen voor Throwdown, Raise Your Fist. Throwdown is sowieso een band van vroeger, super vet. En het nummer is ook altijd gewoon lekker mee blaren. En letterlijk wat je doet. Raise your fist in the air, drug free.
1: Ja, ik vond het heel erg vet waar je die had gekozen. Het was ook echt ontzettend moeilijk om iets te vinden waar ik daarmee tegenaan kon komen. Mm-hmm. En ik heb uiteindelijk Chain of Strength met True Till Death gevonden. Ook echt eigenlijk gouden ouwe. Want dat is echt al tafels lang geleden.
0: Ja, nee, klopt.
1: Maar jullie hebben natuurlijk weer de mogelijkheid gehad om afgelopen zaterdag te stemmen. Of zelfs zondagochtend nog een stukje. En ja, Jelle, wat is het geworden?
0: Het is geworden... Oeh, dit is wel heel erg spannend. Wordt Throwdown, wordt Chain of Strength. Oeh. Het is weer een punt van jou. Chain of Strength heeft gewonnen. True Till Death.
1: Nou, dan mag jij weer het nieuwe genre voor volgende week uitzoeken.
0: Toch,
1: en we gaan
0: Vegetarian
1: luisteren.
0: Progressive Grindcore.
1: Oh, jemig. Hier is in ieder geval Chain of Strength met True Till Death.

0: Ja, Chain of Strength met True Till Death. En dat was weer een puntje voor mij erbij.
1: Ja.
0: En ik ben heel erg benieuwd welk genre jij voor volgende week gaat kiezen, Jelle. Komende zaterdag kunnen jullie weer rond 12 uur kunnen jullie de nieuwe battle gaan vinden. En dan kunnen jullie weer gaan steppen.
1: Ja, nee, ik ga eens eventjes nadenken over wat ik hiermee mee kan doen. Daar kom ik op terug.
0: Ja, en sowieso, misschien wordt het tijd voor een jingletje. We zijn er al over na aan het denken, as we speak, wat we erbij kunnen gaan doen. En we komen echt op nostalgische dingen uit.
1: Zeker wel. Wie kent het nog? Mortal Kombat van vroeger. Daar is vast wel iets van te vinden. Maar goed, dat wellicht in een volgende keer dat je daar ineens een mooi introotje van hoort of iets.
0: Nou, het wordt ook tijd voor een scorebord, denk ik.
1: En vind ik nog meevallen.
0: Zodra je een paar puntjes hebt gewonnen, denk ik.
1: Ja, daarom. Dat is veel leuker.
0: Ja, dat is waar. Nou, je moet gewoon sowieso, je had een onwijs vet nummer uitgezocht.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vond het dan moeilijk om daar iets tegen te vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd of je nu iets gaat vinden waar je mij makkelijk over stemt.
1: Tot die grindcore, hè?
0: Ja, toch wel. Hey, en jij had vorige week iets in de lijst gezet.
1: Ja, volgens mij zelfs weer 2 weken geleden, of niet? 3 weken geleden, ik weet niet, lang geleden. Overlang geleden gesproken. Hey, klopt, want ik zat een beetje te zoeken naar, hey, wat hebben we nog aan vulling nodig? En toen kwam ik ineens op de band Frozen Sun, wat echt midden jaren 90 in Oceaan was. Death metal, once and for all.

0: Ja, dat is Act of War met Victim Mentality. Dit was ook even de band die je hebt meegenomen.
1: Ja, klopt. Want dit is een soort van all-star band. En ik ben al heel even snel aan het zoeken. Volgens mij zitten hier wat oud-leden in van... Hatebreed.
0: Oké.
1: En nog wat andere oud-gedienden. Dus nee, ik wou echt voorbij komen eerder deze zomer. Volgens mij is een EP uitgekomen. En ik trek het wel.
0: Het is best wel vet inderdaad. Het voelt nostalgisch, maar ook weer niet.
1: Het is gewoon... Ze weten wat ze doen, kan ik zo zeggen.
0: En dat zit heel goed in elkaar, inderdaad.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hey, en ondertussen ben jij volgens mij wat stads aan het opzoeken erover.
1: Ja, klopt. Maar ik kom niet uit op wat ik eigenlijk wilde vinden. Dus, super chill dit.
0: Ja, lekker bezig. Goede voorbereiding. Maar in ieder geval tof nummer. We hebben zo meteen, voordat we naar de boodschapjes gaan, en straks alweer het laatste half uurtje ingaan.
1: Gaat snel.
0: Gaat heel hard inderdaad vanavond. Heb ik nog één nieuwe release meegenomen. Oh. Die is al een paar weekjes uit inmiddels. Maar eventjes gemist om in de lijst te kunnen zetten. En het gaat om de band Zakmes.
1: Oeh, kijk. Dat klinkt Nederlands.
0: Ja, dat is zeker Nederlands. En ze hebben al een paar dingen op de plank liggen. En ze kwamen nu ook met een nieuwe release aanzetten. Die ik onder andere kreeg aangereikt via Suburban Records. Dus wel echt tof om dat dan eventjes op die manier naar binnen te krijgen.
1: Ik ben benieuwd trouwens. 12 augustus.
0: Ja, dat is een weekje. Iets meer dan een week.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval, ik vind het een heel vet nummer. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Had jij hem al geluisterd of nog niet?
1: Nee, ik ken de band van naam wel, maar ik heb dit nummer nog niet geluisterd.
0: Nou, laten we er maar een lekker naar gaan luisteren. Dit is in ieder geval het nummer Scranton Tailspin. Ik ben wel benieuwd waar dat vandaan komt.
1: Scranton klinkt als The Office.
0: Dat zou kunnen, dat heb ik eerlijk gezegd nooit gezien.
1: Nee. Wat?
0: Zullen we maar gauw gaan luisteren, zodat ik deze blamage verder kan besparen?
1: We hebben die boodschappen nu nodig.

0: Tank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, hoe beter kan je nou het laatste half uur beginnen dan met de Bouncing Souls? Say Anything, ja, ook natuurlijk weer Punkorama 3.
1: Ja, en ik zag deze staan en ik wist gewoon, deze moet er gewoon in. Zeker helemaal wel. Speciaal voor jou.
0: Zeker wel, heerlijk nummer.
1: En voor volgende week hebben we al het een en ander uitgezocht ook van Punkorama nummer 5. Want we slaan nummer 4 over, want die hebben wij al gehad.
0: Ja, nee, daar zijn we mee begonnen inderdaad. Punkorama 5, en dat, gevoelsmatig is dat een beetje een soort van omslagpunt geworden, in ieder geval voor mezelf, dat ik niet de hele cd meer ging checken.
1: Ja, nou dan misschien moet ik dan toch nog van een van de latere edities nog even een pareltje meenemen extra in de lijst. Maar ik ga wel eventjes kijken.
0: Altijd goed om te bekijken.
1: Hey, en we zijn net eventjes Lowlands ingedoken natuurlijk in het vorige uur en het vorige half uur ook nog. En er is nog een ander heel erg vet festival gaande komende zondag. Het tweede gedeelte van Duister Collectief. Even iets totaal anders dan Lowlands.
0: Net even anders, ja.
1: En ook even een beetje een iets wat andere tak van sport dan wat wij normaliter draaien. Maar wat echt perfect ook op King Distortion past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb daarom even een paar bands meegenomen die er staan. Meerdere bands kon ik gewoon absoluut niet in de lijst zetten. Want dat zijn bands in de categorie 6 minuten is het minimum.
0: God.
1: Ja, maar er waren gelukkig ook een paar bands bij die wel iets korter werk hebben. Waar ook best een paar hele vette nummers tussen zitten. En een van de bands die ik niet ken, waarvan ik heel erg benieuwd ben of jij die überhaupt kent.
0: Ik ken er een paar van.
1: Oké, van de komende 3.
0: Nee, een paar van de 30.000 Monkeys.
1: Ja, een van de bands hier staat is inderdaad
0: 30.000 Monkeys.
1: Ja, alleen ze schrijven het wel irritant, want dat is 30, comma en dan 000. Dus niet
0: comma,
1: op zijn,
0: niet punt.
1: Ja, nee, niet punt. Dus dat vond ik een beetje lastig zoeken ook.
0: Is het dan een foutje van hunzelf wellicht?
1: Ik heb echt geen idee. Maar het is in ieder geval, ik vond het een heel vet nummer. Een van de mensen die dus komende week daar staat. Of komend weekend.
0: Zal het druk worden dan op het podium?
1: Zo, de tandjes.
0: Nou, hij ligt eraan welke. Als van die kleine doodskopaapjes zijn.
1: En dan valt het weer iets mee.
0: Van die dikke morsgorilla's. Het is in ieder geval Prison Break.

0: Anglemocht met Hijack ook te zien en te horen en te beleven. Volgens mij is dat vooral een beetje het ding. Op Duister Collectief, de tweede dag, is de zondag.
1: Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ervan moet gaan verwachten. Wat gevoel wat ik erbij kreeg op het moment dat ik dit soort muziek luister. Dus ik vind het super vet. Het is alleen net niet helemaal mijn straatje. Langharig tuig met battlefest. En we hebben ze net even opgezocht. En dat viel heel erg mee.
0: Ja, dat valt hartstikke mee inderdaad. Er zit wel een bepaalde vibe bij. Bij volgens mij is een beetje alles wat op Duister Collectief staat.
1: Mm.
0: Wat juist ook wel weer mooi kan passen. En het heet niet voor niets Duister Collectief.
1: Ja, nee, dat zeker. En ik dacht een beetje horizon verbreden. En ook even een band gaan luisteren van een mede-haltpopper. Ben Morficore, die ik helaas niet in de lijst kon zetten, omdat het gewoon allemaal niet helemaal radiovriendelijk qua lengte is. Wel heel tof trouwens. Wat die band betreft ben ik ook heel benieuwd wat het live gaat zijn, omdat het een beetje voelt als een soort van verhaal wat er binnen een nummer wordt verteld en ook gewoon een compleet verhaal afgespeeld wordt.
0: Okay.
1: Dus ja, wat dat betreft ben ik ook heel erg benieuwd naar de rest. Een van de bands die ik erbij heb gezet, omdat die ook qua lengte van qua muziek ook erbij komt. Doodseskader. En dat is weer iets waar ik helemaal geen touw vast kan knopen.
0: Het lijkt mij live wel vet. Sowieso, ze zijn gewoon goed bezig met shows doen en alles. En het wordt volgens mij is best wel energiek allemaal.
1: Hmm.
0: Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want het raakt heel veel kantjes en vlakjes. En geen één nummer is een beetje dezelfde lijn, gevoelsmatig.
1: Gaat het lekker alle kanten op.
0: Alle kanten! Dus nee, ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: Dus ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben Jelle. En dit is Doodseskader met Celebrity Cult Sim Farm.

0: dit was een demo, All Right, van Oscar. Ik vind het nog steeds heel vet. Ook nog Punkorama nummer 3. En ik word hier zo blij van als ik dit nummer hoor.
1: Ja, nee, snap ik wel. Het is wel eventjes ook weer echt de stijl van Fuga ook.
0: Ja, en lekker even 180 graden gedraaid nadat we daarvoor een nummer in de lijst hadden staan van Doodse Kader.
1: Ja, het is... binnen Distortion wel redelijk een andere kant op, inderdaad. Ja, ik zou Oscar niet zo snel op Duitse collectief zien.
0: Nee, dat zeker niet. Het zou een hele bijzondere zijn om die eventjes als pallet cleanser of zo ertussen
1: nou,
0: te gooien.
1: Je hebt natuurlijk wel een beetje de zwaarmoedige punkrock. Je hebt Off With Our Heads bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Zou ik qua sfeer daar dan wel weer neer... dat zou ik wel zien.
0: Misschien, ik weet het niet.
1: Nou, sowieso. Oh, luisteraars, moet ik volgende week Off With Our Heads gaan draaien?
0: Ja, dat moet je gaan doen. Okay, ik ben geen luisteraar, maar ik ben wel voor.
1: Nee, oh, dat is zo heerlijk.
0: En ik denk dat we voor volgende week sowieso echt gigantisch veel plannen en ideeën hebben inmiddels.
1: Ja, we hebben heel erg veel. Ik denk dat we echt gewoon een langere uitzending moeten gaan maken zo'n beetje.
0: Ja, een special van 4 uur.
1: Dat heb ik in de begintijden met Ronde wel eens gedaan. Dat we ook echt vanuit de studio deden. Mijn god, dat was echt een afslachting op een gegeven moment.
0: Het wordt taai. Dat hebben we met Jera we dat natuurlijk vorig jaar ook gedaan, 3 uur lang.
1: 3 uur inderdaad. Ja, maar het voordeel van Jera was dat we gewoon iedere keer dan ook bands hadden die langskwamen of andere gasten.
0: Ja, maar dat voelde wel als topsport op een gegeven moment. Het is gewoon doorgaan. En ja.
1: Doorgaan. Nee. Oké, okay. Maar ik ga niet zingen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nee, laat ik dat niet doen. Laat ik het niet doen, nee. Nee, we gaan alweer zo'n beetje tegen het eind van de show aan. Maar niet voordat ik natuurlijk ook weer een aantal nieuwe releases had gevonden. Waaronder Lockslip. En ik probeer nu heel snel te klikken om erachter te komen van... Oh, hoe zat het nou ook alweer precies?
0: Ik heb nog 20 seconden.
1: Ik
0: kan dit, Jelle.
1: Geen
0: druk.
1: Ik zag in mijn ooghoek van, ik moet heel snel zijn. Maar dat valt dus hartstikke mee.
0: In 10 seconden.
1: Nee, Lockslip uit Los Angeles, Metallica Hardcore... heeft echt net een nieuwe single uitgebracht. 14 augustus, dit is Grey World.
2: I should have learned that people are ultimately corrupt. Didn't, I guess. I'm gonna have to die with it. Because I'm telling you, I will not live with it.

0: Distortion.
1: Ja, en dat was Lockslip met Grey World. En ja, een grote bende bij elkaar, maar wel heel vet.
2: Ik vind het goed na in het hart.
1: Ja, zeker. Daarmee zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. En volgende week gaan we weer een nieuwe battle aan. Hebben we nog de laatste zomeruitzending van Live en Puur?
2: Ja, klopt inderdaad. En luisteraars, als jullie nou tips voor ons hebben voor wat volgende week allemaal erin moeten gaan zetten.
1: Laat het even weten.
2: Ja, laat het vooral eventjes weten. Ik ben wel benieuwd. Ook nou, wat hebben jullie deze zomer bijvoorbeeld ontdekt aan nieuwe dingen?
1: Oeh, ja, stuur vooral even een berichtje via de socials.
2: Ja.
1: Of je mag ook even langskomen om het te vertellen.
2: Mag ook nog, maar dan hebben we wel graag wat we vooraf weten.
1: Ja, dat is wel zo handig. Hey, maar Studio Jotten weer heel erg bedankt. En daarmee ook Remy en Theo weer heel erg bedankt.
2: Yes.
1: En Jelle weer heel erg bedankt.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt, Hanna. En ja, de laatste, we zeggen nog eventjes gedag. De finishline is nader. Dit is Downstater met Finishline.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jetten. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jetten komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Oproep Gelderland. Daar knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En de 3e etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online? Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion. Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: toyota.nl/business.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: King, you gotta recognize distortion.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er een voor...

0: gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

maatschappij, dat ben jij. King Distortion.

0: Bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Welkom.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Hallo, Odido Business hier.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Boeing.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...

0: viaplay.nl/business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Van Albert Heijn.
7: Kink. Distortion.

0: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.

0: kruidvat.nl/business.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrand weer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: King Distortion.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hilversum.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.